0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het weer. Onder meer bij de TT in Assen. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat. Volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook twee bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen tot ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. En op het WK voetbal hebben Engeland, Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0 en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. Voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranjespits Brian Brobby. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor alle wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. Het weer, er trekken regen en onweersbuien dus over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden, een plaknacht. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En vanuit België trekken er weer nieuwe buien in het land binnen. Door blikseminslag is op veel plaatsen al brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast. Allemaal vanwege het weer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier Peter Modjar meer LHBTI-rechten zal erkennen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Op het WK voetbal hebben Engeland en Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0, Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. En voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K, met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor de wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. En de boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nu toe weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximumboete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer, er trekken dus nog altijd stevige regen- en onweersbuien over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot lokaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur geldt nog code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat was onder meer bij de TT in Assen. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. En ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan. Het gebeurde in de buurt van de belangrijke zeestraat. En volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. En eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. Later volgt nog de ontknoping in de pool van Argentinië. En meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten die hopen dat de nieuwe premier Peter Mojar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer, er trekken dus nog altijd regen en onweersbuien over het land. Temperatuur daalt naar zo'n 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over, met veel ontladingen. Tot 5 uur, nu dus ongeveer, geldt code oranje voor vooral de noordelijke provincies. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor, en verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen was dat het geval. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is de kans op grote hagelstenen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. En daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Bobby. En nu is de ontknoping bezig in de pool van Argentinië. En in Denemarken en Tsjechië zijn gisteren de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het bijvoorbeeld 37 graden. Het weer nu in ons land, er trekken dus nog buien over. Het is 20 tot 23 graden. Overdag wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De laatste zware onweersbuien trekken het land uit via het noorden. Code oranje is inmiddels bijna overal voorbij. Er waren zware windstoten, veel regen in korte tijd en hagelstenen, soms wel 5 centimeter groot. De lucht leek vaak een stroboscoop door de aanhoudende bliksemschichten. En door blikseminslag is op meerdere plaatsen brand uitgebroken en ook zijn er problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook 2 bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen naar ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers die gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Voor het Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen. Dat is de verdediger en broer van oranje spits Brian Brobby. De ontknoping in de pool van Argentinië is bijna afgelopen. En in het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de 3 Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens de Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Het weer dan nog, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Morgen nog maar 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

van hem denkt, is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht en ook zijn flat.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van stormschade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte er bij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om het leven. En door zware windstoten waaide in Veldhoven de wieken van een monumentale molen. Rondom Gouda is het treinverkeer verstoord door de inslag. Tussen Gouda en Boskoop rijden tot vanavond laat geen treinen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, LHBTI-rechten zal erkennen. Het weer, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Morgen nog iets koeler. 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte daarbij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om. En door zware windstoten waaide een veld over de wieken van een monumentale molen. Gisteravond werd al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de staat van Hormuz. De VS zegt de aanvallingen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op de Amerikaanse basis in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS zelf worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier Peter Magyar LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: daar ligt in vrede. Zing deze dan nog een keer.
1: Afro Tros, de omroep voor ons.
2: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Ook in een appartementencomplex in Nunspeet heeft kort brand gewoed. Bewoners moesten uit voorzorg hun woning uit. En in Groningen werd een stal getroffen door de bliksem. Bij de brand die daarna ontstond kwamen twee kalveren om. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, corn, flakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is gesloten. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles heb.

0: komen bij de toppers op het podium in zijn gele zwembroek. Ja, het was niet dat hele strakke dingetje natuurlijk. Het was meer een soort van gele korte broek. Dries Roelvink, ik kom eraan. Route du Soleil. En dit klopt niet helemaal, geloof ik. Het is altijd lente, Peter de Koning.
1: Het is

Vroeger dame en na nee na en de George Baker Selection met Paloma Blanca. Op de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Maar je weet het, zo af en toe maken we een uitstapje. Nou, dit past perfect natuurlijk bij deze hoge temperaturen, zomerse temperaturen. Paloma Blanca van de George Baker Selection. Je krijgt gelijk zin om een beetje te gaan scheuren met een cabriootje in Spanje of zo. Nou ja, sterker nog, je hoeft niet eens naar Spanje, want

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit op blikseminslag. In Landsmeer raakte erbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de staat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, meer LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer er nog, het blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Ook morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

kwartiertje. Viva Cerveza van Ferry de Lits en het Circus Custers hoorde je met Verliefd. Goedemorgen, net 10 uur geweest, de 2e uur van de Gouden Uren met Corné Klein hier uit het pittoreske Kaatsheuvel. Tegenwoordig woonachtig in het evenzo pittoreske Abcoude. Straks vanaf 12 uur Perry Kramps, dan nog de top 25 en de schatkamer met Janneman. Maar nu muziek van Frans Duis en Mac.

dansen op de Mambo. Nou, dan dansen op de muziek van Sterren NL. Dat gaat zo meteen door tussen 11 en 12, het laatste uurtje, met de favoriete top 3. En misschien is dat wel jouw top 3'tje. Dat kan allemaal via NPO Luister. Ik heb ook nog een app gekregen van, even kijken hoor, Henkie. Henkie, dankjewel voor je verzoek voor Jannes. Heel graag blijf jij vanavond bij mij. Met liefde en plezier draai ik hem voor je, Henkie.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 op 1 volgende WK-wedstrijden. Ook Colombia en Portugal hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

op nummer 1. En dat komt omdat Charlène, die de top 3 heeft aangevraagd, gigantisch groot fan is van Henk Dissel. En dit is haar absolute favoriete nummer 1 van deze zanger. Dus op nummer 3, T-Chin. 2 is voor Jeffrey Hasen. En op nummer 1 zometeen Henk Dissel. Stap voor

Nicolai en Kroegtijger en Meisjes met rode haren van Arne Jansen op Sterren NL. Wij zijn de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Blijf straks na 12 uur lekker luisteren, want Perry komt nog voorbij tussen 12 en 3 en vanaf 3 uur de top 25 in de rerun. En Janneman is er ook tussen 5 en 6 met de Schatkamer.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris gebruikt kunstmatige intelligentie om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Pointer. Brussel werkt aan strengere regels voor vapes en e-sigaretten. Voordat de Europese Commissie een definitief wetsvoorstel doet, worden burgers om input gevraagd, zodat ze hun bezwaren kunnen laten horen. Nu blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren door AI liet schrijven om het beleid te beïnvloeden. Van de Nederlandse publieksreacties is meer dan 70% door AI geschreven. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 op in volgende WK-wedstrijden. Ook Colombia, Portugal en Congo hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen is er veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. Aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Perry Krams.
3: Ja hoor, we mogen weer op de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Het is Sterren NL met Perry's Weekend Party. Zometeen Donnie en Senna na Robert van Hemert. Goed.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Jode, Donnie en Senna op SterrenL Radio. En waar blijf je nou? Kwam er gisteren trouwens al heel veel leuke reacties over binnen.
3: Dit is het weekend van SterrenL met Perry Kramps.
2: Zal ik ineens over na te denken? Ik vroeg gisteren nog, met wie zou jij willen dat Donnie nog een duet opneemt? Nou, veel reacties. Ik ga daar zo meteen nog maar eens eventjes over hebben. Eventjes over babbelen, want die moet er eventjes doornemen. Goed, het is tijd voor Perry's Weekend Party voor de zondag. Zondag 28 juni. En ik realiseer me in één keer, nog 2 dagen, dan ben ik alweer jarig. Jeetje, mina zeg. Dat is komende dinsdag, wat hard is zo'n jaar. Word ik alweer 32. Ja, de ene zegt, jeetje, wat word je oud? De andere zegt, oh, nog jong broekje. 32, ja, als je de 30 bent gepasseerd. Ik weet niet, had jij dat ook? Als je al 30 plus bent, dan doe je de 30 gepasseerd. Dat je toch een beetje dacht, nou, dag jeugd. Maar goed, gelukkig worden we steeds een dagje wijzer, slimmer en volwassener. Hoop ik dan maar. En houden wij de gezelligheid op SterrenL Radio elke zondag tussen 12 en 3. En ook vandaag weer gaan we het weer gezellig maken met z'n allen. Ik heb zo meteen een waar voor je. Stem in je hart. Na Belinda Kinnaar, De Tijd van Mijn Leven. Eerst even zingen.
0: Het weekend gaat bijna weer los. Gooi die frituur maar aan.
2: Goed idee. Laat het mandje maar zakken.
0: Alles erbij wordt een borrelfeest, dat aat ik niet gaar.
2: Nou, kom op, met z'n

Hij stond erbij bij Moergestel op het muziekfeest op het plein. En toen vertelde hij al met een zeer brede glimlach op zijn mond dat hij een hele goede nieuwe single ging uitbrengen. Een week of twee later, geloof ik. Dat was deze. Stem in je hart. Ja, en nu hebben we hem dus eindelijk binnen. En ik moet zeggen, Amar, hij heeft helemaal gelijk gehad. Wat een dijk van een plaat is dit voor onze Turkse vriend. Daarvoor Belinda Kinnaar en De Tijd van Mijn Leven. We gaan natuurlijk zometeen ook nog even een rondje langs de velden doen. Stuur even een appje in de NPO Luisterapp. Als je meeluistert, dan ben je zometeen misschien wel even op de radio te horen. Na Frank van Etten, ik ben een jongen van de straat. Eerst Hans de Boy, alle vrouwen.

Het is een straatschoffie, hè? Jongen van de straat, Frank van Etten of Sterren NL, daarvoor Hans de Boy. En hij houdt van alle vrouwen. Dat is toch wel tamelijk een probleem. Of je moet niet monogaam ingesteld zijn. Dat je denkt van, nou goed, in ieder stadje een ander schatje. Het maakt helemaal niet uit, hè? We zitten in 2026. Heel veel mensen doen dat. Mij niet gezien trouwens, hoor. Nee. Hans de Boy wel. Hij houdt van alle vrouwen. We gaan eens eventjes een rondje doen langs de velden. Eens even kijken wie er allemaal meeluistert naar Sterren NL Radio. Welke gezellige mensen zijn er allemaal bij? Nou, onder andere Renzo. Die zegt, heerlijk Perry, wat fijn dat de temperatuur weer iets is gaan zakken. Dat is wat mij betreft helemaal prima. We kunnen weer lekker een beetje ademhalen. Willem die zegt van, joh Perry, jullie gaven afgelopen donderdag tijdens de zomertop 200 badlakens weg. Hebben jullie nog een voorraadje en worden die nog weggegeven binnenkort? Nou, ik moet heel even kijken dan in onze prijzenkast of daar nog wat badlakens liggen. Anders dan zou ik altijd nog even kunnen overleggen met deze en gene op de redactie of ze dat, of ze dat dan willen doen. Of we daar nog iets mee mogen doen. Rosa die is bij. Rosa die ligt lekker in het zwembadje in de tuin. Tamara is er ook bij. Die zegt, oh heerlijk, ik zit gewoon lekker te genieten in de airco. Het is goed toeven in de auto. Lieke, die zegt, Perry, goedemiddag. Ik ga met mijn vriend naar mijn schoonouders toe. Gaan we lekker een bakje koffie drinken. Denk gewoon lekker in de tuin zitten en rustig aan doen. En ook Lisa is erbij. Lisa, jou ook een hele goede middag. En jij gooit er gelijk even een verzoekje in. Jij zegt, ik check in, maar alleen als je eventjes een verzoekje voor mij draait. Dat is Justin de Wild met Cheerio. En zou je dat nu willen doen? Want ik kan namelijk niet wachten op het uur tussen 2 en 3. Nou, Lisa, vooruit. Justin de Wild nu voor jou op Sterren NL. Dit is Cheerio.

Vaak is dat wel zo, hè? Sven Versteeg, heb lak aan wat ze zeggen daarvoor. Jamman en blikken of blozen. Je hoort zometeen de meest belangrijke plaat van deze week op Sterren NL. Het is de paradeplaat in handen van niemand anders dan Mike Versteeg. Hartslag van je heupen, een heerlijke zomerplaat. Je gaat hem zo meteen horen. Laat deze lekkere uit de schatkamer van de Nederlandstalige muziek. Don Mercedes, dit is Rocky.

is toch een heerlijke zomerplaat, of niet dan? Mike Versteeg en Hartslag van je Heupen. Niet voor niets deze hele week gebombardeerd tot Sterren NL paradeplaat. We gaan zo meteen nog even een rondje langs de velden doen. Als jij dus meeluistert, mag je inchecken. Het is natuurlijk niet verplicht. Hè. Ook als je niet reageert, ben je nog steeds van harte welkom. Weet dat. Maar heb je zin om even je naam te horen op de radio? Of je wil even iets tegen iemand zeggen? Mag dat ook? Doe dat via de NPO Luister-app. Draai zo, Marco Schuitmaker, de Engelbewaarder. Hoor je naar Frans Duits? Dit is nog eentje dan bij Sterren. Zit in de

schuimmaker na het uitbrengen van Engelbewaarder. Zal bijvoorbeeld Rutger van Barneveld ook zo'nzelfde carrière nu tegemoet gaan? Nou ja, zeg nooit nooit, zou zomaar kunnen. Kijk maar eens wat Marco Schuimmaker allemaal heeft bereikt. En Rutger is nu toch eigenlijk de grootste Nederlandse allerartiest van Nederland, als je kijkt naar zwoele zomernachten. En wat is het hem ontzettend gegund. En hetgeen wat Marco Schuimmaker eigenlijk nog steeds aan hem heeft. Een van de bekendste Nederlandstalige zangers van Nederland. En zeker door deze Engelbewaarder. Daarvoor Frans Duits. Nog eentje dan. Nou, nog één rondje langs de velden. Vooruit eens even kijken wie allemaal leuk appje hebben gestuurd. Dat is Justin. Die wil een verzoekje horen. Tropical Danny en Guillermo. Met Toppertje. Wil mij een toppertje hennebriezer ananas. Ja, ik voel hem wel hoor vandaag. Misschien straks eventjes na het tweeën. Ik onthoud hem eventjes. Yves die luistert mee. En Benjamin die is samen met zijn broer Reinoud op zoek naar een nieuwe auto. Die zit eventjes achter de computer. Die zijn aan het kijken wat er allemaal online te koop staat. En die gaan dan van de week eens even kijken. Dat vind ik zelf ook altijd heel erg leuk om auto's te kijken. Dat is een grote hobby van mij. Nou, heel veel plezier man. En ik hoop Benjamin dat je een mooie bak ertussen uit weet te vissen. Sven die luistert ook mee, die vraagt ook een plaatje aan. Ja, die Hellegers, de vlam in de pan. Oh, dat kan ik zo wel even regelen. Is geen probleem. Sander die zegt, Perry, ik ben de vuurkorf thuis aan het schoonmaken. Vanavond hebben we visite. Dan gaan we lekker met z'n allen buiten zitten en dan zetten we de vuurkorf weer aan. Dat is hartstikke gezellig. Luc is erbij en ook Jesper en Jennifer die zijn thuis aan het verbouwen. Gelukkig ietsjes minder heet dan de afgelopen dagen, schrijven ze. En daarom hebben we de verbouwing weer vol.

Om af en toe even een verzoekje er tussendoor te gooien. Natuurlijk geen enkel probleem. Raymond Hermans op ervoor en gevallen. Nou, even een kort vraagje aan jou. Heb jij al plannen voor woensdag 8 juli? Ik hoor jou nadenken, Nou, nog niet? Dan hebben wij een onwijs leuk feestje, namelijk het SterrenNL Muziekfeest op het plein. De line-up is bekend geworden, wel een beetje onder voorbehoud van wijzigingen. Nou, wie er onder andere staan, André Hazes, Danny de Munk, Delano Dunker, Dries Roelvink, Gordon is erbij, Helemaal Hollands, Jan Smit natuurlijk, Jannes staat erbij, Jeroen van der Boom, John de Bever, Justin de Wild, Kimberly Fransens, De Bevers, Rutger van Barneveld, René Schuurmans, ik zie Samuel Welten, Stef Eckel, Sven Versteeg en Wolter Kroes. En nog veel meer namen staan er op de lijst voor het muziekfeest op het plein 8 juli. Het staat op de Grote Markt in Zwolle. De Grote Markt, onthoud dat. Het is gratis toegankelijk. Maar ja, als het plein vol is, wordt het wel afgesloten. Maar zorg dat je er vroeg bij bent. Hè. 'Smiddags kun je al vaak naar het plein toe. Dan zie je al wat artiesten warm draaien. 'S Avonds is dan het grote

0: feest. Nou, zometeen uur nummer 2.
1: Perry's Weekend Party.
0: Van Perry's Weekend Party. Daarin gaan we lekker veel muziek draaien voor deze zondag. Dat jij lekker rustig op je bank kan blijven liggen. Of misschien zit je wel in de auto, ben je onderweg naartoe en wil je gewoon lekker veel muziek horen. Dat ga ik zometeen regelen. Uur 2 is onderweg van Perry's Weekend Party. En tot het nieuws van 1 is dit Wesley Bronkhorst. We trekken er eventjes eentje open, hoor. Dat kan wel toch? Nu? Iets voor 1? Jawel.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in het hele land raakte het treinverkeer verstoord. Onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de staat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en zonnewolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen veel zon, dan iets koeler, aan de kust 21... en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: lachje weer erbij. Wat ik mooi vind, dus waar die ook op het podium staat, het is altijd groot feest.
1: Perry Kroms.
0: Hij stond vorig weekend namelijk ook bij de Toppers in concert. Hij was erbij. Ik denk trouwens dat het een gast is die daar een van de vaakste keren als gasten heeft gestaan. Een van de meeste keren, deze Frans Bauer. Ik moet het een keertje uitpluizen, maar ik kan me herinneren dat hij daar al vaker is geweest. En altijd groot feest, zeker als hij bijvoorbeeld Heb Je Even Voor Mij weer inzet. Eén grote gekke bende. En daarvoor nog Jonke van Doppenburg en Roland Belen. Lotje, het lustrum van UVSW en VVSU. Dat zijn de studentenverenigingen in Utrecht die dit liedje hebben gemaakt.

ontzettend veel kippenvel van krijgt. Dit is er zo één. Tino Martin en Was Sorry Maar Genoeg. Daarvoor Rutger van Barneveld. Je krijgt ook kippenvel van, maar dan op een andere manier... als je ziet hoe mensen daar los op gaan in de feesttent. Het is niet normaal wat dat liedje teweeg brengt op dit moment. De nummer 1 van Nederland.

Nummer 1 NPO, Ster NL Radio. En ik doe wat ik wil. Is natuurlijk al een oud plaatje uit de jaren 70. Hè, van Astrid Nijg. Heeft zij de eigen versie van gemaakt. En ze heeft hem vertolkt live op het podium. Met muziekfeest op het plein. Dat was in Moergestel. Heel fijn en heel goed om Sinneke daar weer eventjes bij te hebben gehad. Nou, één man die ook bij het muziekfeest op het plein staat dit jaar. Dat is André Hazes. Hij staat op 8 juli op, op de Grote Markt in Zwolle. Je hoort hem zometeen met Later komt de spijt naar de bankzitters en Roxy Dekker. Dit is Huisfeestje.

erop alsof wij de hele line-up gaan draaien van het muziekfeest op het plein in Zwolle. Want André Hazes, die je net hoorde, is erbij. Mike Petersen, die je zo meteen gaat horen met Dat Doe Jij, die is er ook bij. En wie er

Ja, de man die ook gaat schitteren daar in de Zwolle op de Grote Markt op 8 juli is Mike Petersen en dat doe jij. Van de week luisterde ik eventjes naar de streamingdiensten en toen kwam er een liedje voorbij. En ik dacht, die wil ik komende zondag heel even gaan draaien. Dit is echt een liedje, ja, het maakt eigenlijk niet uit wanneer je deze draait. Ik denk dat die altijd wel goed valt. Dat is één van de mooiste liedjes ooit gemaakt. Tenminste, als je het aan mij vraagt. En ik wist zeker, vandaag moest deze even gedraaid gaan worden. Ik weet zeker dat ik heel veel mensen hier een groot plezier mee doe namelijk. Dit kan je gewoon niet mooi vinden, toch? Dit is prachtig. Een van de mooiste liedjes van Henk Westbroek over zijn grote liefde, Julia. En wat zegt hij over haar? Zelfs je naam is mooi en dat is pas echt pure liefde.

0: Maak me nou niet gek samen met de Lil Kleine. Komt hier een appje binnen van Bram. Die zegt, Perry, ja, ik weet, verzoekjes pas straks na tweeën. Maar ik ben zo de auto uit. En ik wil zo graag mijn favoriete oude plaat horen uit de schatkamer. En toen ik dit verzoekje zag, dan dacht ik, ja, die moet ik gewoon weer eens gaan draaien. Niet dat ik deze heel vaak draai, dus mag best wel weer eens een keertje. Bram, dankjewel voor jouw verzoekje. Jij wil horen de Toendra's. En ik wil weer naar huis. Nu op sterren.
1: Langzaam einde deze.

0: Spaanse café.
1: Perry's Weekend Party.
0: Als je nou rondloopt en je denkt, nou, ik heb echt zin in die ene plaat, maar ik heb hem nog niet gehoord op Sterren NL, dan is dit jouw kans. Want zometeen heb ik het laatste uur van vandaag en daarin heb ik alleen maar plaats voor jouw verzoekje. Als jij denkt, ik wil die of die plaat horen, laat je dat nu even weten. Dat kun je doen via de NPO Luisterapp en dan ga ik zometeen mijn uiterste best doen om jouw verzoekje hier op de radio even te draaien. Nou, deze hoef je in ieder geval niet meer aan te vragen. Die draai ik nu voor je tot de nieuws van 2. Gerard Joling, dit is niet voor één keer.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: John van Kamp met het NOS Journaal. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en een bezwaar laten horen. Uit onderzoek van NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. De politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. En op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in Flevoland richtte hagelsteen een ravage aan bij een groot kassencomplex. Vrijwel alle ruiten sneuvelden. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept, dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen is er ook veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. 21 graden aan de kust en 28 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
2: Perry Krams.
3: Nou, jij hebt het dus eigenlijk voor het zeggen nu, hè? Jij bent even...

Ik wilde niet rijden, want ik wilde drinken. En dat was heel gezellig. Daarom wilde hij even John West horen met nee, ik rijd niet, want ik wil drinken. Gillian, dankjewel. En heel verstandig dat je dit doet. Goed, verzoekjes, dat doen we dus dit hele uur, een uur lang. Wat jij wil horen, ik zie dat Suzanne en Freek en Celle worden aangevraagd. Jarno, die vraagt erom. Nou, jij vraagt, ik draai, geen probleem. En het verzoekje van Dennis luidt als volgt. Die zegt, Perry, ik ben ontzettend fan van Monique Smit. En ik wil je helemaal. Wil je die even voor me draaien? Dankjewel, groetjes van Dennis. Nou Dennis, geen probleem, er komt ze voor je.

Een van de meest succesvolle duo's, of eigenlijk kan ik wel zeggen het meest succesvolle duo van Nederland. Suzanne Freek, de hand ineengeslagen met Snelle voor de overkant. En daarvoor voor Dennis, omdat hij zo ontzettend fan is van Monique Smit. En vooral van het nummer Ik Wil Je Helemaal, die even gedraaid op SterrenNL. Nou, een ander iemand, dat is Melle, die zegt Perry, ik ben gek en eigenlijk moet ik ook wel een klein beetje verklappen. Nou Melle, dus dat je dat wilt dat ik dat op de radio zeg. Hij is stiekem een beetje verliefd op Lara Mila. En of ik niet even voor hem zou willen draaien. Met Had ik je maar nooit gezoend. Nou, geen probleem hoor, Melle. Ga ik zo meteen voor je doen. En Simone, die vraagt om deze. Die zegt, Perry, wil je voor mij even Koos Albers draaien? Met Zijn het je ogen. Simone, met heel veel plezier.

je het heel erg naar je zet door Lara Miela op de radio te horen met Had ik je maar nooit gezoend. Het is Sterren NL Radio, zondag 28 juni. Waar hou jij je vandaag allemaal een beetje mee bezig? Heb je leuke dingen te doen? Of ben je een beetje aan het uitblazen van de ontzettende hitte van de afgelopen dagen? Het was, eerlijk is eerlijk, het was echt niet normaal warm, hè. Dat is echt bizar. Ik zit eens even een beetje door het weer heen te spitten voor de komende week. Vandaag hebben we een graad of 27, wel her en der wat regenbuien. Maar morgen 24 graden. Oh jongens, wat een verademing. Dinsdag 23, woensdag 24, donderdag 23. Nou hè. We krijgen gewoon weer eventjes fatsoenlijke temperaturen voor onze kiezen de komende dagen. Het is nog heel even uitzitten vandaag met nog redelijk hoge temperaturen. Maar we krijgen nog wat onweersbuien over ons heen. Dus daar moeten we eventjes mee doen. Jaap, voor jou zometeen Jannes met Ik wil een boerenmeid. Eerst eventjes voor Aaron, Jury Plezier. Hij wil horen wat ik voel nu op Sterren NL.

0: caravan. En dat is zo, want ik ben namelijk op vakantie. Ik zit in mijn caravan en deze plaat hoorde ik laatst en ik moest gewoon denken aan de vakantie die ik nu dus aan het vieren ben. En het zou heel mooi zijn als je die nog even een keertje voor mij zou willen draaien. Nou, Bianca, natuurlijk voor jou. Jan Biggel nu op Ster NL. Ik woon nou in een caravan.
1: Beste vrienden.
0: Zeg het eens, Jan.
1: We gaan naar...

Ja, het heeft wel een beetje verwarring gebracht, hoor. Ik dacht echt tot voor kort dat dit de zomerhit zou zijn van 2026. En nou klapt Rutger van Barneveld met zijn voele zomernachten er flink overheen over het Cheerio. Maar wat ik dan heel mooi vind, wat ik op social media zie gebeuren, hè, heel veel mensen zeggen, oh, er is een strijd gaande tussen Justin de Wild en Rutger van Barneveld. Maar beide heren die schrijven dus onder zo'n post, het is geen strijd. We hebben allebei gewoon een grote hit te pakken dit jaar en daar mogen we heel erg dankbaar voor zijn. Dat vind ik zo mooi. Dit zijn twee ontzettend fantastische mensen. Niet alleen fantastische artiesten, maar ook gewoon qua mensen, fijne persoonlijkheden. Justin de Wild en Rutger van Barneveld, de twee grootsten op dit moment, waarvan je net eentje hoorde, Justin en Cheerio. Die heb ik gedraaid voor Mena. Dankjewel voor jouw verzoekje. Linda wil graag Miss Monter eventjes horen met Door de Wind. Die vindt ze heel erg mooi en daarom wil ze die horen. Dat staat erbij. En Hugo die zegt, Perry, ik ben druk bezig met het verzorgen van mijn hond. En daar ondertussen wil ik eventjes Wordt Zeeman horen van Ancora. Hier zijn ze voor je, Hugo. De stoere zeebonken. Ancora.

0: nooit alleen.
1: En als je dus de aflevering hebt gezien waarin ze deze zong, dan zie je dat ze echt in tranen uitbarst aan het einde van dit liedje. En dat hoor je ook in de stem. Hè. Prachtig dit. Miss Montreal en Door de Wind op SterrenNL. Ik heb echt nog maar heel eventjes om wat verzoekjes te draaien. Dus ik ga er gauw doorheen. Juriaan is erbij. Die wil graag Marcel de Groot horen met Mag ik naar je kijken. En Jens die wil graag voor een andere Marcel gaan. Namelijk

0: voor bijna naamsgenoot Ferry. Marcel de Groot op de radio. En mag ik naar je kijken voor de WK-hit van dit moment.
1: Ferry's Weekend Party.
0: De Doorleersen en Marcel de Vries en Oranje. Het is bijna 3 uur zometeen. Veel plezier met de top 25. Jan Paparazzi, die praat je door de grootste hits van dit moment heen. En ik mag mezelf hier weer melden. Komende vrijdag voor de start van jouw weekend. En realiseer je.

eventjes. We duiken dan alweer jullie in. Hè? En komende dinsdag ga ik eventjes mijn verjaardag vieren. 32 alweer. Dus een leuke, drukke, gezellige week voor de boeg. En dan spreek ik jou graag vrijdag weer. Dan zal ik je vertellen hoe het is geweest. Goed, nou. Wat mij betreft een hele fijne zondag.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren twee groepen parachutisten. Het gaat volgens Franse media om 5 instructeurs, 5 leerlingen en een piloot. Hulpdiensten, waaronder meerdere brandweereenheden, zijn massaal uitgerukt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. De politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort ervoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. Wilco Kelderman is Nederlands kampioen wielrennen geworden. In Nijmegen kwam hij na 15 rondjes van zo'n 11 kilometer solo over de streep. Hij was op 65 kilometer van de meet gedemareerd. Het leverde hem zijn eerste overwinning in ruim 11 jaar op. In 2015 werd hij ook Nederlands kampioen, maar toen op de tijdrit. Tweede op het NK vandaag werd oudgediende Bauke Mollema. Derde Jochem Kerkhaart. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

20, 21, 22, 23, 24. En dat is, lieve luisteraars van Ster NL Radio, op deze warme middag nummer 25. Ze liggen klaar in de juiste volgorde.

0: allemaal exclusief voor NPO Sterrenl Radio. Met de komende twee uur de eerlijke 25. 25 spekvette hits in de juiste volgorde. Dit is hem, de Sterrenl Top 25 van deze week. 16e jaargang, week nummer 26. Halverwege het jaar 2026. Gedateerd 26 juni 2026. De hitparade van vandaag met twee nieuwe platen. 11 stijgers, 11 zakkers en 1 zittenblijver. En dit was de top 3 van vorige week.
1: Sterrenl. Top 5.

Dekker en Vespa. Vorige week 19, deze week gezakt naar 24. Vijf plaatsen naar beneden, een van de 11 zakkers deze week. En de lijst werd vandaag aangevoerd in de omgekeerde volgorde dan met de hekkensluiter. Dat is begrijp wat ik bedoel, de nummer 25. En die was in handen van Wolly Wolly Wolly. Wolter Kroes en de Route du Soleil. Vorige week 21, deze week vier plaatsen naar beneden. In de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e week notering. 25 was de hit van Wolter Route du Soleil. En 24, Dave Dekker en Vespa. Twee nieuwe platen in de top 25. Twee verdwenen platen zijn er uiteraard ook. In de loop van deze uitzending hoor je welke platen dat dan zijn. Nu is het tijd voor de eerste nieuweling op nummer 23. De paradeplaat van vorige week. Francie, de lange, lange, lange Frans. En de topper uit Tiel, Frans-Duits. Hey, Francie. Nieuw, nieuw, nieuw.

stijgers waren 21. En op nummer 22 hadden we de eerste stijger. De eerste van 11 stijgers vandaag. De badkamerkraamhit van Pascal Redeker. En dan nu hier op 25 zijn we toegekomen aan de klapper van de week. De allerhoogste nieuweling. Dat is een voetbalplaat. Haha, daar gaan we weer, dames en heren. De oranje leeuw brult. De leeuw komt eraan. Samuel Welte, hoogste nieuweling deze week in de top 25 van Sterren NL Radio. Op nummer 19.

Vorige week 16, deze week naar 18. Dat wordt geen top 10 in dit geval voor Guido van der Graaf. Met ciao, adios, doei doei, amigo. In de vierde week 2 plaatsen naar beneden. Vorige week 16, deze week 18. En daarvoor op 19 de klapper van de week. Samuel Welte en de leeuw komt eraan. Hoogste nieuweling in de top 25 op nummer 19. 1 plaats hoger dus Guido van der Graaf. En 1 plaats daar weer boven. De nummer 17 deze week. Een stijger. Een stijger en niet zomaar een stijger. De paradeplaats van een paar weken geleden. Vorige week nieuw op 23. Deze week stijgt hij door naar nummer 17. De Bos

van Frans Bauer en Jan Smit, de Smitmeister. En zij hoort bij mij in de tiende week top 25 op 15 terechtgekomen. En daarvoor op 16, gezakt van 12. Ik drink Rosé, Wesley Bronkhorst in de vierde week top 25. Toch alweer een plaatsen terug. Had niet gedacht eigenlijk. Had er meer van verwacht. Maar goed, misschien door het warme weer dat mensen zeggen ik heb geen trek in Rosé. Kan allemaal natuurlijk, hè. Sterrenwel Radio voor de top 25. Janneman live vanuit de Media Tempel aan de Witte Kruisstraat in Hilversum. Als je er net bij komt, dit is hem, de toonaangevende Nederlandstalige hitparade.

25 met de enige. In de derde week omhoog van 20 naar 13. Daarvoor hadden we op 14 gezakt van 5. Een gevoelige tik naar beneden voor Damien van Os en de Diamanten Ring. En plaat die er al een hele tijd in staat. In de top 25 van Sterren Radio. Vorige week stond hij nummer 5, deze week 14. En hij staat er op taal al 15 weken in. Ongelooflijk lang voor die hele leuke plaat van Damien van Os. Komt er trouwens een nieuw aan, zag ik in de verte, van Damien. Maar die gaan we niet draaien vandaag. Vandaag doen we de top 25 van Sterrenel Radio. Met zoals gebruikelijk aan het eind van de eerste uur zometeen de oude Nederlandstalige nummer 1. En zometeen gaan we 40 jaar terug in de tijd. Komen we terecht op 26 juni 1986. De nummer 1 van 40 jaar geleden ga ik draaien. En

dat. Ik hoop dat hij volgende week binnenkomt in de top 25. Daarvoor ook goed gedaan. Levende legende Corrie Konings. Haar nieuwe single. Ja, een nieuwe plaat van Corrie Konings. En wat voor plaat? Er hangt iets in de lucht.

Vorige week gingen we terug naar 1981, 45 jaar geleden. Toen draaiden we Peter Koelewijn met klap maar in je handen, fluit tussen je tanden. Misschien donderen ze op. Nou, vandaag gaan we ietsje minder ver terug in de tijd. Vandaag gaan we geen 45 jaar terug in de tijd, maar 40 jaar terug in de tijd. En de kalender gaf toen aan, 26 juni 1986. En toen, vandaag, 40 jaar geleden nummer 1, de Nederlandstalige hitparade, een plaat die je eigenlijk nooit meer hoort van Frank en Mirella. De oude nummer 1 vandaag van 40 jaar geleden. 26 juni 1986 in de Nederlandstalige hitparade. Now and of Love van de legendarische Frank met zijn leuke bril. En Mirella, de oude nummer 1 van 40 jaar geleden.

Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Wie de komende dagen in de omgeving van Amsterdam, Hilversum of ten noorden van Utrecht in buitenwater wil zwemmen, kan dat beter niet doen. Door de hevige regenbuien van gisteren en vannacht is het water vervuild geraakt met rioolwater. Dat kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten, zegt het waterschap Amstel Gooi en Vecht. De waarschuwing om niet in buitenwater te zwemmen geldt tot en met woensdag. Oud-president Biden van de VS heeft in een toespraak zijn opvolger Trump zwaar bekritiseerd. De 83-jarige Biden noemde Trump een narcist, corrupt en een loser. Hij deed de uitspraak op een evenement waar geld werd ingezameld voor de Democratische Partij. Biden zei ook dat Trump de Russische president Poetin verkiest boven Amerikaanse bondgenoten met zijn bewuste verstoring van de NAVO. Het gebeurt zelden dat Biden een toespraak houdt. Vorig jaar werd bij hem prostaatkanker vastgesteld. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Over de oorzaak van de crash bij Nancy is nog niets bekendgemaakt. De MotoGP-race tijdens de TT in Assen is gewonnen door Ai Ogura. De Japanner bleef Spanjaarden Jorge Martin en sprintrace-winnaar Raúl Fernández voor. De leider in het kampioenschap, Marco Bezzecchi, kwam al in de tweede ronde in de grindbak terecht. Eerder op de dag werd de Moto2-race gehouden. Die werd gewonnen door de Colombiaan David Alonso. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

weer een deceptierijker. Geen multimiljonair. Maar ja, de plaats van de bankzitters gaat er wel over. In de top 45 stonden ze vorige week nummer 14. Deze week gaan ze omhoog naar nummer 12. En dat allemaal in de vierde week dat ze staan genoteerd. En stijgen in de top 25 bij Sterren NL Radio. Aan het begin van 2 uur van de muziekmarathon. Janneman op NTO Sterren NL Radio met de feestelijke top 25. De feestelijke apotheose van de 25 populairste Nederlandstalige platen. De afgelopen 7 dagen in samenwerking met onze vrienden...

0: 12 stijgers, 11 zakkers en 1 zittenblijver. Dat is de nummer 1 van deze week. Cheerio van Justin de Wild. Daarover dadelijk meer, later meer. Eerst even je geheugen opfrissen. De top 3 van vorige week.
1: Sterren NL. Top 5.

er is vaak zo in het leven. Als je niet meer verwacht, gaat het beste toch nog komen. Let op mijn woorden. Het beste moet nog komen van Tino Martin, Jong en Dom. Vorige week 4, deze week zak je naar 7 in de top 25 in de 7e week. En op 8 hadden we omhoog van nummer 9. En er hoort uiteraard dit geluid even bij. De felicitaties richting Henk Dissel. Hij gaat dit weekend trouwen. Ja, ja, Henk. Van harte, jongen. En nog vele jaren uiteraard. In gelukkige, gehuwde omstandigheden. Henk Dissel en Waterpas. 1 plaats omhoog in de top 25. Vorige week 9, deze week 8. En erachteraan op 7 dus van 4 gezakt. Tino Martin met Jong en Dom. En dit is de nummer 6 van deze week. En ook die gaat 1 plaats omhoog. Sven Versteeg en Lange Lange Frans en Boevenpad.

wil in de top 25. Vorige week 6, deze week klimt hij omhoog naar nummer 5. En dat in de zesde week top 25. En daarvoor hadden we op 6 omhoog van 7. Sven Verstegen en Lange Frans en Boekenpad. De top 25 van Sterren NL Radio met twee nieuwe platen. Vanmiddag hadden we twee nieuwe platen. Nieuw op 23. Frans-Duits en Lange Frans. En de Tour de Francie. En de klapper van de week deze week op 19 kwam die binnen. Samuel Welte en de Leeuw komt eraan. Betekent dat er ook twee platen verdwenen zijn uit de top 25 vergeleken met vorige week. En deze week

2023. En deze week is hij verdwenen. Het wordt een avond voor in de boeken, maar niet meer voor Frans Veurink. Want dan gaat hij. Deze plaat is ook verdwenen. De boys van Effe, serieus. Vorige week stonden ze nog 22 in de top 25. 7 weken lang waren ze te horen. Binnen met deze plaat op 8 mei. De hoogste rotering was nummer 11 op 29 mei en 5 juni. En deze week zijn ze verdwenen.

naar beneden. Met de tafel van 2 naar beneden getuimeld, van 2 naar nummer 4. En dan de top 3 van de Sterrenel Top 25 met een tweetal spectaculaire stijgers daarin. Op 3 en op 2 deze week. Wat gaat dat volgende week worden? Het mogen duidelijk zijn, Cheerio van Justin de Wild staat nog steeds bovenaan. Maar voor het zover is, deze week omhoog.

volgende week. Ongelooflijk, hè? De top 3 van de Sterrenel top 25. Op 3 van 13 omhoog. Rutger van Barneveld en de Zwoele Zomernachten. Op 2 deze week, net gedraaid van 10. Waar die vorige week binnenkwam. Robert van Hemert en Zandloopster. En zometeen dan de nummer 1 van Justin de Wild. Cheerio. Maar voor het zover is, eerst even de pratenplaat van 5 jaar geleden aan je voorstellen. De nieuwe pratenplaat gaan we draaien. En ik ga ook nog een paar tipnoteringen draaien. Ja, natuurlijk. 1, 2, 3, 4 tipnoteringen hebben klaar liggen. En we gaan ze alle 4 achter elkaar draaien. Niet door elkaar, door het rommeltje. We draaien ze 1 voor 1. Waaronder deze, de nieuwe single van Yves Berendsen. Dit is de nieuwe Yves Berendsen. Hele mooie plaat. Het is weer eens wat anders. Misschien...

0: muziek op Sterren.nl. Een tip voor de top.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

Lekker zomers, lekker vrolijk. De nieuwe Wesley Klein uit Leiderdorp. En niet zo bij mij. Niet zo bij mij, zong hij. Nou, voor een hele goede plaat. Past heel goed bij mij, eerlijk gezegd, Wesley. En ook nog de nieuwe single van Gerrit Snijder. Het Cubaanse Café. Is leuke plaat, hè? En dan als eerste de tipnotering. Die prachtige nieuwe single van Yves Berendsen. Wat is dat weer een goede plaat. Als dat geen nummer 1 wordt, dan weet ik het niet meer. Misschien is het tijd. Vind ik een hele mooie plaat met een hele mooie tekst.

0: in handen van... Ik ga hem nu bellen. Jan belt met... En ik hoop dat hij opneemt. Here we go.
1: Met Mike.
0: Mike Versteeg.
1: Ja, zeker.
0: Mike,
1: ja.
0: Met Jan Paparazzi van Ster NL Radio. Hallo.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Hoe is het, jongen?
1: Ja, goed. Ik zit op het terras met mijn manager.
0: Met je manager? Ja. Hey, ja. Dat is fantastisch. En ik denk dat deze middag nog meer fantastisch wordt voor jou. Want Mike Versteeg, Mike Versteeg... Wij hebben bij Ster NL Radio besloten dat de hartslag van de heupen... vanaf dit moment een week lang onze nieuwe paradeplaat is.
1: Nee!
0: Ja!
1: Nee! Ja, heel graag.
0: Hey Mike, wij gaan hem als paradeplaat meer dan 50 keer de digitale snelweg opspuiten de komende week.
1: Oh, wat bizar, dankjewel.
0: Hartslag van de heupen, hoe vind je hem?
1: Wat bizar. Hey,
0: hij is goed gelukt, hè?
1: Ja, zeker. Ja, nee, ik had het, dit had ik niet verwacht, maar het staat nog de camera op mijn gezicht.
0: Oké. We zijn er allemaal over eens. Dit gaat een klapper worden. Een rammer van een zomerhit, Mike. De hartslag van je heupen. En hij is vanaf dit moment de komende week hier onze paradeplaat. Hey. Mag ik je alvast graag een goed weekend wensen? Niet te veel in de zon. Lekker blijven zitten met je manager. Neem een drankje.
1: Komt helemaal goed, dat gaan we zeker doen.
0: Je mag hem zelf nog even aankondigen, Mike. Go ahead.
1: Nou, lieve mensen, vanaf nu de paradeplaat dan. Mijn nummer, hartslag van je heupen.
0: Een fijn weekend alvast, hè. Dankjewel, Mikey.
1: Hoi.

Hij was zich wel onder de indruk. Mooi was dat. Mike Jongen, gefeliciteerd nogmaals. We gaan hem meer dan 50 keer de komende week op de digitale snelweg eruit spuiten. Op de absolute nummer 1 in Nederlandstalige muziek, Sterrenl Radio. Lieve luisteraars, dat was hem. De top 25, de eerlijke 25. 25 spekvette hits in de juiste volgorde. Ik ga er als een speer vandoor. De hitparade van vandaag. Dat is 16e jaargang week nummer 26. 26 juni 2026 op Sterrenl Radio. Vrijdagmiddag tussen 2 en 4. En vanwege de omroep CAO op zondagmiddag in de herhaling tussen 3 en 5 uur. De hitparade van vandaag had 2 nieuwe platen. 11 stijgers, 11 zakken en 1 zittenblijver. En die zittenblijver is nu aan de beurt. Absoluut de nummer 1.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden nadat ze in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam op een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanochtend, kort na het opstijgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Hulpdiensten waren massaal uitgerukt. Over de oorzaak is nog niets bekendgemaakt. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de 2e podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als 3e. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jan Paparazzi.
2: En die zegt een hele

momenteel zit op zondagmiddag. Ja, dat zou zomaar kunnen natuurlijk, hè. De luisteraars van Ster NL Radio zitten overal, dus er zitten ongetwijfeld ook mensen te luisteren aan de Costa del Sol. De zangeres van de naam en die Costa del Sol is mooi. Ik kwam met je plaat, want vorig weekend, was ik bij de Toppers in de Amsterdam Arena. En deze plaat, deze medley, zat ook verwerkt in een van de grote successen die ze allemaal deden daar op de bühne. De vier Toppers. De Costa del Sol hit van de zangeres van de naam. Nou, goedemiddag. Ik heb ze klaar liggen. Leuk dat je luistert naar Ster NL Radio, de oude plaatjes. In ons programma De Schatkamer, 45 toeren singeltjes. Een paar oude verzamel-LP's meegenomen van thuis, want ik ben verzamelaar en liefhebber van Durekeul. Gaan we ook wat van draaien vandaag. En halverwege de oude Nederlandstalige top 3 van deze datum in 1979. 28 juni 1979. Dat doen we zo rond 5:30. En voor de rest een karrevracht aan oude herinneringen. Ken je dit plaatje nog? Okay.

Blijf rustig te midden van lawaai en haast. En bedenk wat een vrede er kan zijn in de stilte. Blijf op goede voet met iedereen zonder je te veel te geven. Probeer de waarheid te spreken en luister eens naar een ander. Naar hen die minder weten, ook zij hebben wel iets te zeggen. Vermijd luidruchtige en agressieve mensen. Ze zijn een kwelling voor de geest. Als je jezelf met anderen vergelijkt, dan zul je je soms nutteloos en verbitterd voelen. Want er zullen altijd mensen zijn die of beter of minder zijn dan jezelf.

Beleef genoegen aan datgene wat je presteert en verheug je in je plannen. Blijf belangstellen in datgene wat je hebt opgebouwd. Blijf er bescheiden bij. Dat is een waarlijk bezit bij alle wisselingen van het lot. Betracht voorzichtigheid in zaken, want de wereld is vol bedrog. Maar wees daardoor niet blind voor de deugden die er zijn. Veel mensen vechten voor hoge idealen en overal is het leven vol heldhaftigheid. Blijf jezelf en vooral huichel geen genegenheid. Wees ook niet cynisch over de liefde, want ondanks alle dorheid en ontgoocheling is liefde net zo onuitroeibaar als het gras. Kijk mild terug op het verleden en doe met gratie afstand van de dingen uit je jeugd. Voed je geestkracht opdat die je kan beschermen bij plotselinge tegenslagen, maar kwel je niet met gepieker. Veel angst komt voort uit vermoeidheid en eenzaamheid. Behoud gezonde zelfdiscipline, maar wees gerust ook eens vriendelijk voor jezelf. Je bent een kind van het heelal. Je bent niets minder dan de sterren of de bomen. Je hebt het recht hier te zijn. En of het ons nu wel of niet duidelijk is,

Leef in vrede met God. Welke voorstellingen je daar ook van maakt en wat ook je taken en streven mogen zijn. Houd in de luidruchtige verwarring van dit leven vrede in je hart. Want ondanks alle schijn, alle strijd en alle verloren illusies is er nog steeds veel goeds op de wereld. Probeer gelukkig te zijn.

Op het land, waar het leven goed is, woonde de zomers in haar tweede huisje een wilde stadse meid. Allemachtig, dat was maar er eentje. Altijd dwaalden haar wilde blikken naar de tamme boerenzoon van de boerenhofstee aan de overkant. Naar dat brok natuur zonder uitlaatgas. Maar hij zag haar niet. Lucht was ze voor hem. In haar wanhoop heeft ze toen een liedje geschreven. Met hele hete woorden. En als ze s'avonds een schoon luchtje schepte en ze zag het flauwe schijnsel van zijn nachtlampje achter het slaapkamergordijn, dan slaakte ze een putdiepe zucht. En met haar hoofd een beetje schuin omhoog zong zij haar liedje. Voor hem! Voor hem!

Maar ja, de tamme boerenzoon lag al op één oor. En met het andere oor hoorde hij slecht. Dus zong de wilde stad zijn wijd voor de kat, zijn viool. En in haar tweede huisje huilde ze heten tren. Om de stoere boerenknul met zijn eeltige herten en zijn ongerepte lijf. En als ze s'avonds met rode ogen een schoon luchtje schepte. En ze zag het flauwe schijnsel van zijn nachtlampje achter het slaapkamergordijn. Dan slaakte ze een bediepe zucht. En met haar hoofd een beetje schuin omhoog zong ze haar liedje. Voor hem, voor hem. Hey, boerenknul, boerenknul, boerenknul, ik ben kapot van jou. Hey, boerenbroer.

zeven zomers gingen voorbij. En al die tijd wierp de wilde stadse meid haar blikken voor de viool van de kat. Toen, op een zwoele zondagmiddag, zegt hij de tamme boerenzoon in zijn beste lakense bak naderen op het smalle pad tussen de korenvelden. En als een geit op een haverkist, dacht ze bij de lijn, nu of nooit. Met haar brede heupen versperde zij de weg en met haar hoofd een schuin beetje omhoog riep ze tegen hem, jij bent helemaal mijn type, boonknul. En ik heb een liedje voor je gemaakt. En zij zong het, recht voor zijn rap. Hey, boerenknul, boerenknul. Boerenknul, ik ben kapot van jou. Hey, boerenbrok, boerenknul.

luisterde de wilde stadse meid, de tamme boerenzoon op de platte bek. En ze zei: hey, boerenkanul, boerenkanul, boerenkanul, ik ben kapot van jou. Hey, boerenbrak, boerenbrak.

Van Duin en de Nederlandstalige uitvoering van De Wilde Boerendochter. Want die andere was, De Wilde Boerendochter was natuurlijk een Vlaamstalige plaat. Gezongen door Ivan Heijlen in 1974. En André dacht, hey, op tekst van Jan Villekers overigens, de man van Fast Majeur. Ja, de schatkamer, die steekt er nog wat van op, hè. De Tabbelboerenzoon draaiden we hier. Daarvoor had ik een plaat op verzoek, Desiderata, van Gerard de Vries uit de late jaren 60. Met de zang van Patricia Pai. Was onder andere omgevraagd door Linda. Linda uit Breda wilde die plaat graag horen. Ze zocht er al heel lang naar. En ik heb het gelukkig 1000 singeltje, dus het kraakt een beetje. Maar ja, het gaat om de historische waarde in het programma. Hè? De Schatkamer. Oude Nederlandstalige plaatjes tussen 5 en 6 op zondagmiddag. Wat draaiden we nog meer? Het spijt mij voor jou van het combo Wilde Bras. Hele mooie plaat, vind ik dat. En Gerrit Dekzeil, Kortie Brak, de variété-artiest uit de shows van Wim T. Schippers, die ook alweer overleden is een week of wat geleden. Chef van Oekel, Dolf Brouwers en Barend Servet en zo. Uit die hoek kwam dit. Gerrit Dekzeil en Ik ben Gerrit en ik steel als de raven. Een echte klassieker. Dan ga ik nog een plaat op bezoek. En die plaat heb ik ook een paar maanden geleden gedraaid. Het was Toos uit Ter Aar. Die vroeg om deze plaat. Ze hoorde de plaat en ze zei, dat was een hele mooie plaat. Wie was dat, Jan? De naam van de zangeres is Corrie van Niel. En ze heeft in de jaren 80 een hele mooie plaat gemaakt die helaas roemloos eronder ging. En die plaat gaat over het verschil tussen mensen, hoe mensen naar dingen kijken, of ze wel of geen geld hebben, status, aanzien en waar gaat het om in het leven. Corrie van Niel op bezoek voor Toos in Ter Aar. Dit is Ons Verschil. We'll be right back.

0: regelmatig te vinden in de hitparade. Onder andere natuurlijk meest bekend van Guus Kom naar Huus, want de koeien staan op springen. Maar dit was de opvolger daarvan. In het jaar 1976, Agassus. Daarvoor hadden we een plaat die ik zelf wel mooi vond van de Sound Selection. Ze was zo mooi als de Mississippi in de zomertijd. Dat was heel mooi dus. De Mississippi in de zomertijd. En Corrie van Niel draaide op bezoek voor Toos uit Ter Aar. Dat was ons verschil van Corrie van Niel. Dan gaan we naar Pia, een andere dame. Pia van Bennekom, die zegt... Janneman, zou jij een plaat willen draaien van Lisbeth List? En je mag zelf kiezen welke plaat en wanneer je hem draait. Nou, dat gaat zo meteen gebeuren na de Nederlandstalige top 3. Want die gaan we nu doen. En ik had ook nog een ander dingetje. Dat komt zo meteen over een plaat van Corrie en de Rekels. Ja, 5:30 geweest op zondagmiddag. Warme zondagmiddag. En tijd voor de Nederlandstalige top 3 van deze datum. En we gaan terug naar 28 juni 1979. Tijdje geleden alweer, hè? 1979, hoe oud was je toen? Ik was toen net 16. Nou, kan je nagaan, ja. En ik heb die 3 plaatjes die ik nu ga draaien echt allemaal gekocht ook nog. Ja, niet voor de volle prijs, maar in de uitverkoop dan voor een gulden of zo, weet je. Dan kon je dat dan een paar maanden wel kopen. Toen al begonnen met het verzamelen van singeltjes en het altijd maar bewaren en oppoetsen van die dingetjes. De Nederlandstalige top 3 van 28 juni 1979 staat klaar. Het is een tijd geleden, 3 Nederlandstalige toppers in de schatkamer, altijd na 5:30 op zondagmiddag. En dit, lieve luisteraars, was de nummer 3 van deze datum in 1979. De kennismaking destijds met Benny Nijman.
1: In onze straat op nummer 10, daar woont een zekere tante Dien. Ze breidt, ze haakt en ze borduurt, maar ze weet alles van de hele buurt. En gaat ze winkelen bij de Spar, doet ze maar weinig in haar kar, want er wordt heel wat afgezwet.

En op de hoek op nummer 1, daar woont een man, hij leeft alleen. Omdat die dameskapper is, denken de meesten dat er een flikker is. Ze zien hem nooit met een vriendin, zijn haren zijn gepermanent. Hij heeft een eier als een gravin, maar in zijn vak heeft hij

0: datum in 1979. Henk Wijngaard en de kilometerbreedtes. De nummer 2 draaiden we ook nog. Jan Boezeroen en Vondel was goed. Man, wat kon die rijmen. En op 3 stond Benny Nijman. Een hele jonge Benny Nijman. De kennismaking met Benny Nijman destijds in 1979. Met het toch alweer een beetje maatschappijkritische nummertje. Over de hypocrisie van de mensen. Onze straat. Benny Nijman. 17:45. Morgen weer Benny Nijman. Bij Sterrenl Radio. In de show van Janneman. Maandag, dinsdag, woensdag en donderdagmiddag. Dat gezegd hebbende, volgende week doen we 1980. Dan gaan we terug naar de eerste week van 1980 in juli. En dan nou kijken we ergens waar we uitkomen in de jaren 80. En dan gaan we weer terug naar de jaren 60. Ik ga een plaat draaien van Corrie en de Bekels. Het was een bericht wat ik kreeg via mijn Facebookpagina. Jan Paparazzi Facebook, daar ga je alles voor kwijt. Het was Leo Franken. Die vroeg of ik een oude plaat wilde draaien van Corrie en de Bekels. Hij zei, mijn vrouw is een paar dagen met een paar vriendinnen naar Spanje. En ik mis haar zo. En zou jij een plaat willen draaien van Corrie en de Bekels? Want daar zijn wij allebei fan van. En het liefste dan in de schatkamer tussen 17:00 en 18:00. Wat denk je van deze plaat? Speciaal voor je vrouw die weg is.
1: Zeg me wanneer, zeg me wanneer.
0: Een prachtige oude, gevoelige plaat van Corrie en de Bekels.

0: VPRO Sterren NL. Dit is De Schatkamer.
1: De Schatkamer van de Nederlandse muziek.
0: Jan Paparazzi.
1: NPO. Sterren NL. 1965.
2: In een deftige buurt woont een man met veel stand. Vijf vingers, vijf ringen aan iedere hand, maar met weinig verstand. Een huis vol met goud, maar het is er benauwd. Te kil en te koud, het is juist zo'n man waar niemand van houdt. Hij denkt in effecten, getallen en geld. Zijn vrouw, zijn kind, een hond en een kat worden bij hem niet geteld. Zijn vertier in wat nachtelijk plezier. Vrouwen champagne, hij steekt zijn sigaar aan met groot bankpapier. En als je dan s'avonds naar huis toe zal gaan.

een miljoentje of 10. Een villa, een slee van een auto, een vijver en een vliegtuig misschien. Toch wist hij die lach op zijn starre gezicht.

vijf vingers, vijf ringen, een deftige buurt, een huis vol met geld, effecten, getallen, geld, effecten, geld, getallen, effecten.

fantastische plaat. Misschien wel de mooiste plaat aller tijden. De mooiste Nederlandstalige plaat aller tijden. Ik dacht, ik draai hem gewoon eventjes zo tegen zessen op Sterren NL Radio. Een plaat die mij tot in het diepst van mijn ziel altijd kippenvel geeft. Lisbeth List en Heb het leven lief. En dat heeft deze plaat ook op een bepaalde manier. Uit België, Willy Sommers.

het uitspreken hier. Willy Sommers. Ik ben altijd een groot fan geweest van deze zanger. Deze Vlaamse charmezanger. En ik ben zelfs nog een aantal keren in België naar zijn verjaardagsconcerten gegaan. Dat is leuk altijd. In het casino in Oostende en zo. Willy Sommers, geweldig. Blijf nog een uurtje bij mij. Aangevraagd door Jean-Pierre dus, via mijn Facebookpagina. Lieve luisteraars, bijna 6 uur, dus ik ga er vandoor. Ik ga het zonnetje even opzoeken op de zondagavond. Als je een plaat wil horen in het programma, volgende week zondagmiddag tussen 5 en 6... dan kan je het volgende doen. Even mij opzoeken op Facebook. Jan Paparazzi, en stuur me daar even een berichtje. Dan neem ik het mee in de uitzending van volgende week zondagmiddag tussen 5 en 6. Oude Nederlandstalige plaatjes in de schatkamer iedere zondagmiddag tussen 5 en 6. Ik heb het met heel veel plezier gedaan. Ik hoop dat er mooie plaatjes tussen zaten voor iedereen. Ik wens iedereen een hele mooie, gezellige zondagavond. Hou het gezellig, hou het gezond, moedig voorwaarts. Blijf positief en meer oude plaatjes. Volgende week zondagmiddag tussen 5 en 6. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, is het 41,7 graden geworden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Er zijn in het weekend twee mensen overleden nadat zij in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam in een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer, het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 23, in het binnenland nog 28 graden. Vannacht wisselen opklaringen, wolken en een enkele bui elkaar af. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Sinds woensdag zijn in Frankrijk al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. In 85% van de gevallen ging het om 65-plussers, zegt de Franse gezondheidsdienst FSPF. De zogenoemde oversterfte was vooral te zien in regio's waar de afgelopen dagen code rood was afgegeven vanwege de hitte. De SPF vermoedt dat het daadwerkelijke aantal hoger is, omdat nog niet alle sterfgevallen zijn geregistreerd. Frankrijk kampte dagenlang met recordhitte. Zo was het 10 dagen op rij warmer dan 35 graden in Parijs. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, werd het 41,7 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was één van die dagen. Toen waren het er 188.000. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Marcus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli finishte als derde. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luister dan grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, Vroge, luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De vliegtuigcrash bij het Franse Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer vlak na het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Er rijden weer treinen van Gouda naar Den Haag en naar Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden, omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, was het 41,7 graden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Markus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Aardegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het westen van de Verenigde Staten zijn 3 brandweermensen omgekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. 2 anderen liepen brandwonden op. Ze probeerden een grote natuurbrand in de staat Colorado te blussen. Brandweermensen raakten ingesloten door het vuur dat snel om zich heen greep. Dat kwam door warm en droog weer, waarbij bovendien een harde wind stond. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Slubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. Er rijden weer treinen tussen Gouda en Den Haag en Gouda en Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. De vliegtuigcrash bij Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer bij het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik vond bij jou al mijn geluk. Het werd een eindeloze vlucht. Al vliegt die tijd wel snel voorbij. Toch ben je hier nog dicht bij mij. Wat zou ik zonder jou toch zijn?

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Honderden gebouwen.

zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De Britse prinses Catherine heeft in een etmaal de 3 hoogste bergen van Groot-Brittannië beklommen. Ze haalde daarmee geld op voor het ziekenhuis waar ze aan kanker werd behandeld. Catherine maakte in maart 2024 bekend dat ze kanker had. Een half jaar later was ze klaar met chemotherapie. Bij een foto van de hoogste berg van Schotland, de Ben Nevis, schrijft ze dat kanker niet alleen met medicijnen moet worden behandeld, maar dat er tegelijk aandacht moet zijn voor de geestelijke gevolgen. Na Duitsland is ook het hitrecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegde de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het

puin vandaan te halen. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegt dat de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Turnster Sanne Wevers heeft bij haar eerste wedstrijd in 2 jaar direct de Nederlandse titel op het onderdeel balk veroverd. De 34-jarige Wevers greep 8 jaar geleden voor het laatst NK goud. Wevers werd 10 jaar geleden Olympisch kampioen op de balk en voegde daar nog 2 maal EK goud aan toe. Op de Spelen van 2024 miste ze de finale, waarna ze niet meer in actie kwam. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

Yeah.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunstwerken krijgen daar geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijne Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen

Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3:00 gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas op de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. Dat wordt nog onderzocht. Sinds vrijdag zijn zeker 15 mensen in Duitsland omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. Net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de derde dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. Daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3:00 gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. En ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over die brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunst krijgen er geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de 8e finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.